0: categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Rijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon.

0: Lijnstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
15: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
16: Vaarwel, oude onderbroek.
15: Ich bin Andy Meister.
17: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf €100.000. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
21: Gewoon.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn 10 gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren 10 levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 10:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten troffen ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
13: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
12: Oh ja?
13: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
12: Klinkt goed.
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel, Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
19: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
22: Vaarwel, oude onderbroek.
21: Ich bin Andy Meister.
23: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
24: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

was nou wat ze noemen een leuk liedje. Ja, vind ik hoor. Anouk en Emma Heesters, met jou kan ik het aan. Bij je voor de wekker wakker in deze zaterdageditie van dit ochtendradioprogramma. Ik zeg een hele goede morgen. Het is weekend geworden. Toch weer, hè? Ja, het gaat elke week zover zijn. Ja, mocht je trouwens dit weekend de weg op gaan, dan moet je eigenlijk zeker de A2 mijden. En ook de A12 richting Den Haag. Want die gaan namelijk het hele weekend tot en met maandag dicht voor onderhoud. Ja, verkeer moet rekening houden met extra reistijd. Die kan oplopen tot minimaal een uur. Ja, er wordt ook gezegd dat er veel verkeershinder wordt verwacht dit weekend. Ja, de wegbeheerder is sinds april al elk weekend bezig met wat werkzaamheden. Bij de knooppunten Everdingen en Oude Rijn. Maar nu gaat men dus drastische maatregelen nemen. En ze sluiten de boel af. Ja, het is dus dan klaar, hè. Ja, de werkzaamheden aan de A2 die leiden al eerder tot afsluitingen. Onder meer in de gemeente Vijfheerenlanden. Het verkeer liep toen in Vianen en omliggende plaatsen volledig vast. Ja, en ook de A12 richting Den Haag gaat 2 weekenden dicht voor onderhoud, hè. Ja, er moet natuurlijk toch een keer wat in die weg gebeuren. Maar ja, dan moeten we natuurlijk de sluiproutetjes maar nemen, hè. Ja. En trouwens, dat is ook wel een keer leuk, hè. Gewoon een keer binnen doorrijden. Ja, dat klinkt misschien raar. Maar dat kan heel verruimend zijn. Dan zie je een keer wat andere plekjes, hè, als de snelweg, hè. Ja. Ja, misschien is dat wel een keer een tipje. Ja, ik weet niet of dat met de auto nou leuk is, met die benzineprijzen. Maar een keer op de fiets of zo, of met de scooter, of met de vet, of de skinny bike. Ik weet niet hoeveel fiets je tegenwoordig hebt. En dan gewoon een keer de toeristische route. Dus dan ga je eigenlijk door al die plaatsjes heen. Hè. Ik kan me herinneren, ik ben toen een keer richting Parijs gegaan. En toen wilde ik eigenlijk die tolwegen ontwijken. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga lekker binnendoor. Nou, dat heb ik geweten. Ik heb volgens mij over het ritje Parijs-Nederland, want dat was de terugweg, dat weet ik nog. Ja, ik geloof... wat was het? Volgens mij wel 13, 14 uur gedaan, joh. Ja, eer dat ik er was. Ik kwam door al die kleine plaatsjes heen en zo. Ja, ik heb geen tol hoeven te betalen, hoor, dat niet. Want ik heb alles omzeild, maar het heeft me wel het dubbele aan benzine gekost. Dat wel weer wel, hè, ja. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker, 1981.

0: John de Bever. En als jij nu nog niet weet, zijn allerlaatste plaat tot nu toe. Hè? Ja, het gaat zo hard tegenwoordig in die Nederlandse muziek. Er zijn zoveel liedjes die uitkomen. En als je een artiest denkt te kennen, dan bam, is er weer een andere plaat. Ja. Goed, voor de wekker wakker, even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, een Romeinse grafsteen die in oktober werd gevonden in een achtertuin in de VS... is inmiddels alweer terug in Italië. Het is nog steeds onbekend hoe de bijna 2000 jaar oude steen in Amerika is beland. In New Orleans. Ja, al heeft men wel een sterk vermoeden. Ja, het grafmonument dat ongeveer 1900 jaar oud is... kwam vorig jaar voor het eerst aan het licht... toen een echtpaar het struikgewas in hun tuin aan het opruimen was. Nou, toen zagen ze een plaat met een gegraveerde inscriptie... die in het Latijn bleek te zijn. Ja, nou, ze hebben contact opgenomen met deskundigen... waaronder een archeoloog van de universiteit. En ja, ze waren bezorgd dat hun oude huis... mogelijk op een onbekende begraafplaats stond. Ja, uit onderzoek bleek het volgende op de steen te staan... aan de geesten der doden voor Sextus Consinius Verus... soldaat van de Praetoriaanse vloot van Miseno... Ja, 42 jaar oud, 22 jaar in dienst, wel verdiend, voor hem gemaakt door zijn erfgenamen. Ja, de steen die kwam dus overeen met gegevens over een stuk dat als vermist was opgegeven door het Stadsmuseum bij Rome. Ja, de steen die is dus nu eigenlijk weer terug. Hè? Ja, de steen die wordt trouwens gelinkt aan Erith Scott O'Brien, de kleindochter van een Amerikaanse soldaat. Van een voormalige eigenaar van het huis waar de steen is gevonden. Ja, dat is toch wel bijzonder, hè? Dat zo'n oude steen van 1900 jaar geleden, dat is fix. Ja, gewoon in de tuin ergens onder het struikgewas is gevonden. Hè? En dan uiteindelijk toch weer terugkomt. Hè? Ja, dat vind ik dat toch wel bijzonder. Hè? Zo'n steen heeft dan van alles overleefd. Hè? Oorlogen. Natuurrampen, van alles. En ja, uiteindelijk dus in 2026 weer terug naar de plek waar hij eigenlijk hoort. Hè? Ja. Goed, dat die man ook niet kunnen denken die toen overleden was. Hè? Ja, waar die steen voor gemaakt was, dat hij nog zo in de picture was, zoveel jaar later. Goed, voor de wekker wakker. Het is voor ons eigenlijk de hoogste tijd, want we hebben de flitsschijf. En de flitsschijf die is deze week van Son Meu.
1: Dit is de flitsschijf.

0: Dit is Azor en Alilala, Alilalo, Alilalo, Alilalo, ja. Dat is trouwens wel leuk. Ik heb er wel eens over gemeld dat die AI overal opduikt. Nou, iedereen heeft het eigenlijk bijna wel, WhatsApp. Hè? Nou, sinds kort hebben ze bij WhatsApp, ja, of ik heb het nu pas ontdekt dat het al een tijdje is hoor. Hebben ze tegenwoordig Meta-AI. En ik dacht, ik probeer het eens uit. Ik typ eens eventjes die Dennis Azor in. Krijg ik de volgende tekst. Een Nederlandse zanger en songwriter bekend van zijn deelname aan The Voice of Holland in 2012. Hij heeft ook muziek uitgebracht onder de naam Dance. En heeft ook gewerkt met andere artiesten. Dus The Voice of Holland in 2012 heeft hij aan meegedaan. Hij heeft ook liedjes uitgebracht zoals Ik Wil Jou en Lifelines. Ja, hij is ook actief als songwriter. En hij heeft dus geschreven voor andere artiesten. En dan sluit hij elke keer af, welke artiest je ook intypt. Wat is jouw favoriete nummer van Dennis Azor? Ja. Ali Lila. Als ik dat bijvoorbeeld even doe. Ik ga het even live doen, hoor, want ik wil het toch even ontdekken. Dus ik typ dan Ala Li La. Zo. En dan ga ik laten zoeken. Eens kijken wat hij dan zegt. En dan zegt hij, dat klinkt als een liedje. Kun je meer vertellen over wat je bedoelt met Ali Lila? Is het een liedje, een uitdrukking of iets anders? Ah, hij kan er niet helemaal uitkomen. Nou, AI, het is gewoon een liedje van Dennis Azor, hè? Ja. Een zomersliedje, wel te verstaan. Want het wordt zomer, jongens, vandaag. Ja, we hebben namelijk te maken met hoge temperaturen. Hè? Temperaturen tot 25 graden in het zuidoosten. Maar wel vandaag kans op regen. En dat vind ik zo vreemd. Regen en onweer, ja, gaat vandaag plaatsvinden. En ik weet niet wanneer, want als het dan zonnig is, dan gaat in één keer de zon weg, denk ik. En dan gaat het bliksemen en onweren en regenen. We wachten het af, in elk geval. Ja, richting het noorden trekken die buien wel weer langzaam weg. Maar als je de weerkaart bekijkt, dan zie je ook dat gebied met het onweer, zie je eraan komen. Dus zo dadelijk hebben we dus kans op onweer. In Zeeland is het al bezig. Ik kreeg net een melding, ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is tijd voor twee liedjes natuurlijk uit de jaren 80. Luister met aandacht.
1: Wakker worden met Erik van Vliet.
2: Elke werkdag, maar ook in het weekend. Erik van Vliet.
3: Back to the 80s. Back to the 80s. Back to the 80s.

We doen dit jaar niet mee, maar we besteden er wel aandacht aan. Het Songfestival 2026. Nog een weekje wachten en dan hoor je in Voor de Wekker Wakker heel veel leuke liedjes van toen en wel leren voorbij komen. Hè? Ja. Dit was een liedje gedaan door Paul Sinha en Fleur. En de eerste keer. Ja. Goed, even kijken naar het verkeer. Het is druk op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hoevelaken. Daar zijn wegwerkzaamheden. Dit hele weekend trouwens op diverse plekken. De A2 zet ook een Bos Utrecht bij het knooppunt Everdingen, daar staat het ook stil. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. De A2 Utrecht richting Zetelgenbos, hetzelfde verhaal. Daar is zelfs een ongeluk gebeurd. De afrit is daar helemaal dicht. Het is druk op de A9 Amstelveen, Alkmaar. Bij het knooppunt Velzen, knooppunt Beverwijk, wegwerkzaamheden. Utrecht, Den Haag, daar zijn wat waarschuwingen, want daar wordt ook aan de weg gewerkt. Het verkeer wordt daar omgeleid. De verwachte eindtijd is 4 mei, dus dat duurt nog eventjes. En verder is het ook nog druk Eemshaven-Assen, de N33 Zwolle en Meloord, de N50. Daar is het ook stil. Ik krijg net een melding binnen dat er in de regio Barneveld-Ede, de aansluiting met de A1 en Ede-Noord wegwerkzaamheden zijn. En ook daar is dit radioprogramma te ontvangen. En daar wordt ook aan de weg gewerkt. Hè? Voor de Wekker Wakker met George Baker. Daar komt hij weer.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op basis als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlan de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
19: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
20: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
21: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf €5 via 06express.nl.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon lekker.

0: Elke dag vroeg uit de veren.
1: De back-to-back.

Nou, als een ster valt, dan mag je een wens doen, hè, zeggen ze altijd. Hè. Ja, nou, ik had een wens dat de back-to-back classics er weer aankwamen. Twee stuks. Ja, je hoorde ze weer. Samengesteld door de voice-over. Hey, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag, tweede uur van Voor de Wekker Wakker op deze 2e mei. Op deze dag in 1887, Hannibal Goodwin uit Amerika, die vraagt patent aan voor het lichtgevoelige materiaal waarmee films kunnen worden opgenomen. Celluloid, zo moet ik het eigenlijk zeggen. In 1887 werd dat dus ontdekt. Ja, we maken nog steeds foto's en we gebruiken het nog steeds. En een watervliegtuig van de Amerikaanse marine die landt na een vlucht die 28,5 uur heeft geduurd. Het is op dat moment een record. Ja, in 1925 dus. En het eerste krantenartikel verschijnt over het monster van Loch Ness. Ja, de journalist had van toeristen gehoord dat ze dat

monster met eigen ogen hadden gezien. Een jaar later werd een begin gemaakt aan die jacht op Loch Ness. Ja, in 1933 is dus voor de allereerste keer Loch Nessje in het nieuws. Ja, en de Russische militairen die hijsen triomfantelijk de Russische vlag op de Rijksdag in Berlijn. Ja, in 1945. Dat zijn de feitjes die er toe doen. En op deze dag, in 1998, staat er een liedje van Casey en Jojo in de top 40. De bovenste plek in de lage landen in heel Europa. 4 weken lang staan ze aan de top. Het liedje toen klonk zo.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: dan het was.
1: Bente en hoogtevrees. Ja, dat is verschrikkelijk. Heb ik ook trouwens hoor. Ik kan nog niet op een trap staan, want dan begint het al bij mij te draaien. Goed, het liedje hoorde je trouwens eentje van januari van dit jaar. Hè? Ja. We zaten een klein beetje in de AI, in de AI. Hè? We zaten toen straks al het liedje van Ayla Lila op te zoeken. Via WhatsApp kun je tegenwoordig AI doen. Ja, en hij kwam er toen niet uit, want hij vroeg toen van, dat klinkt als een liedje. Kun je iets meer vertellen over wat je bedoelt met Ayla Lila? Ja, is dat een uitdrukking of iets anders? Nou, dan zegt WhatsApp in één keer van, oh, dat liedje. Dus ze hebben het waarschijnlijk op de computer uitgezocht. Althans, AI heeft dat gedaan. En die zeggen, het is een bekend kinderliedje dat veel in Nederland en België gezongen wordt. Vooral met Sinterklaas of gewoon als kringliedje. En dan staat de hele zongtekst erbij van hoe je het moet gaan zingen. En soms wordt het ook gebruikt als liedje door artiesten. En dat kan zijn, nou ja, zo wordt er dan gezegd, dat deze man Dennis Azor dat gedaan heeft. En nog even het geheugen opfrissen, die Dennis Azor. We lieten het eerste uur horen, hè? Dat was dit liedje. Dat was dus dat liedje wat we dus lieten horen. Nou, en de AI geeft dus dat als antwoord, hè? Ja, ja, is toch wel slim, hoor. Ja, het is toch wel een beetje eng, hè? Dat een computer dat gewoon op afstand doet, hè? Tegenwoordig overal is al AI beschikbaar, hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. We kijken even naar vandaag. Vandaag gaat naar verwachting weer een week van droogte en natuurbranden in. Maar het gaat ook weer regenen vandaag. En vanavond dan zendt Afrotros de finale uit van het programma Wie is de Mol? Ja, het weer vandaag, vooral deze morgen, zon, wolken en een enkele bui. Later in de middag en avond komen er zelfs stevige regen- en onweersbuien noordwaarts over het land. Lokaal gaan de buien gepaard met hagel, windstoten en veel regen in zeer korte tijd. Het wordt vandaag 14 graden aan de kust tot 25 graden in het zuidoosten. Ja, nog meer nieuws. Vandaag vanuit Amsterdam zendt Omroep Avrotros de finale uit van het tv-programma Wie is de Mol? Kandidaten Daan Boom, Bram Krikke en Quinty Messidjan zijn de laatste deelnemers. Ja, een van hen heeft gedurende het programma geprobeerd opdrachten te saboteren. Dus ja, de grote vraag is wie is dat geweest, hè? Ja. En vandaag wordt de traditionele meivuur ontstoken op de Schelling. Eigenlijk zou dat eerder moeten gebeuren, maar vanwege de droogte mocht het niet. En de laatste finale wedstrijd van landskampioen volleybal tussen de vrouwen van Sliedrecht Sport en Apollo 8 is te zien in een livestream via de bekende sportapps. Er is vandaag ook voetbal. De Champions League wedstrijd van Arsenal dat kun je gaan bekijken om 3 uur. En de eredivisie wedstrijd tussen Ajax en PSV die begint vandaag om 8 uur. En is ook weer live te volgen via de bekende sportapps. Ja, dat zijn een beetje de belangrijkste nieuwsberichten die vandaag spelen. En als laatste hebben we er nog eentje. Die hoorde je ook waarschijnlijk in het nieuws voorbij komen. De Verenigde Staten die trekken 5000 Amerikaanse militairen terug. Pentagon heeft dat gezegd. Amerikaanse president Trump had al gezegd dat het aantal Amerikaanse troepen in Duitsland minder moet worden. Want er is steeds fellere kritiek van de Duitse bondskanselier Merz op de rol van de Amerikanen bij de oorlog in het Midden-Oosten. Ja, en dat vinden ze niet fijn in Amerika, hè? Nee. Dus daarom gaan we heel wat militairen weg, hè? Ja. Dit is Sister Sledge en he is the greatest dancer.

0: kraakje. Liedje lag ergens hier in de la in de grote studio van Roy Black. Daar is Meetje en Carina. Op de B-kant trouwens staat Ich bin so gern bei dir. En dat is een liedje wat in een film heeft meegedaan. Dus dat was de film Onze dokter is der beste. Ja, dat was de B-kant. Ja, leuke oude hoes heb ik hier in mijn hand, jongens. Het is onvoorstelbaar. Plaatje is, ziet er al redelijk goed uit, moet ik zeggen. Wel een paar krasjes, maar goed. Ooit een keer op een rommelmarkt gekocht, hè. Maar wel leuk om weer een keer terug te horen. Goed, voor de wekker wakker. Ik had hem toen straks al gedraaid, hè. Het is wel een hele bijzondere dagtopper die we vandaag hebben. Dus luister met aandacht. Hier is hij weer. Britney Spears samen met Will.i.am en Sergio met de dagtopper van vandaag. Die heet Scream and Shout.
1: De dagtopper is 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Rukang.

We komen onbeleefd. Alles wat ik rap is wat ik leef. Mijn pita klemmen met de pitch. Ik zeg de lieve schat, het is niet wat het leek. Ai, ze kennen al de name. Big ben je vuil, we kan tillen de game. Bro, ga niet kijken, zag dat je keek. Ze weet, we zijn van Zuid, nu wil ze met ons mee.

spuiten net de wasstraat. Wij zijn aan en even dat we uitgaan. No cap, laat me zien dat je pap praat. Onder rood broer, je kan zien dat ik wat maak. No cap broer, we spuiten net de wasstraat. Wij zijn aan en even dat we uitgaan. We komen onbeleefd. Alles wat ik rap is wat ik leef. Mijn beta klimmen met de pitch. Ik zeg de lieve schat, het is niet wat het leek. Hey, ze kennen al de name. Big ben je vuil, we kantelen de game. Bro, ga niet kijken, zag al dat je keek. Ze weet, we zijn van Zuid, nu wil ze met ons mee. Je pist hier.

0: gaat, hebben mijn vies gedaan, dan punnen we de pritjes.
1: We komen onbeleefd, alles wat ik rap is wat ik leef. Mijn beta klemmen met de pitch, ik zeg de lieve schat, het is niet wat het leek. Hey, ze kennen al de name, big ben je vuil, we kantelen de game. Bro, ga niet kijken, zag al dat je keek, ze weet, we zijn van Zuid, nu wil ze met ons mee.
2: Ja, gisteren toen liep ik langs een auto en die had deze muziek keihard aanstaan. Ik dacht, wat is dat toch? Even liedje, even stiekem Shazam natuurlijk. En toen had ik hem dus uiteindelijk gevonden. Hè. Ja, heerlijk, heerlijk liedje. Freeze and Ferris en de Wasstraat. Goed voor de wekker wakker op deze zaterdag. Ja, we kunnen er nog twee doen volgens mij. En dan gaan we weer even weg. Zijn we morgen weer terug op de zondag. Hè. Hier is YouTube.

het zand waar de majoen. Waar dat zonnet voor op mis, waar de majoen. Liet mij toe, biedt het zand waar de majoen. Waar dat zand niet voor op mis, waar de majoen. Liet mij toe, biedt het zand waar de majoen. Waar dat zand niet voor op mis, waar de majoen. Liet mij toe, biedt het zand.

Why dat zonnet niet zand, wel een mooie. Met mijn zoen deed het zand, wel een mooie. Why dat zonnet niet zorgelijk, wel een mooie. Met mijn zoen deed het zand, wel een mooie.

0: recuerda mayo.
1: Beerman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen. Iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.
10: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
0: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
1: Oh ja?
0: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
12: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
14: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel, Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
18: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
19: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
20: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
21: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
22: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
23: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
24: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
25: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrij kwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
17: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
16: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
18: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIM op reis.nl.
19: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
20: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
21: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

out of this?

0: alles kwijt.
1: 100% voor jou.
2: Langstraat FM.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de beheersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt
13: goed?
14: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
15: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
16: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
17: Mag.
18: Wat mag?
17: Je weet wel, Mac.
18: Hè?
17: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
19: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
20: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
21: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
22: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het belpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
23: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
24: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
25: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
26: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
27: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
28: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Goed zo.
34: Langstraat FM.
35: And you can dance. For inspiration.

Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen. Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
15: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
17: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
18: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
19: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
20: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Schakel maar in.
24: Van harte welkom.
25: Schakel maar in.
23: En geniet.
26: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
23: Gewoon lekker lang luisteren.
27: Wat zegt u?
25: Gewoon

Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indie. In Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
1: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het sein brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag pakte brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nakontrole en een verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie, omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar, en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
17: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
18: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
19: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
20: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
21: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
22: Oeh, kom het voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
23: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenboel en een zorgeloos gevoel.
24: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
25: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
26: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
27: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
28: Schakel maar in.
29: Van harte welkom.
30: Schakel maar in.
28: En geniet.
31: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Goed zo.
28: Succesnummers met Robert Sneermanni.

Hey, leuk dat je erbij bent. Ik ben Robbers Niemanie Nieuw hier op de zender bij Langstraat FM. De eerste plaat die wij gedraaid hebben is Cage in the Sunshine Band. De band uit Amerika, opgericht in 1973. En That's How I Like, toch wel een van de bekendste platen. Het programma heet Succesnummers. Ik moet me eigenlijk een beetje voorstellen. Mijn naam is Robbers Niemanie. En we hebben vaste items in het programma. De kettingplaat, de twee decennia platen en uiteraard 2-1 noteringen van twee platen achter elkaar tussen 65 en nieuw. Het moet allemaal in de top 40 gestaan hebben. Dit is Robert Wells en Maria Nyland. One and one.

My Lucky Day van Milo. 9 weken lang zat hij genoteerd. Het is een oude flitschijf. Deze week gaat hij wel weer helemaal terug van 45 naar nummer 47. En dan nummer 46. Die komt van 49. 2 weken in de lijst. Jennifer Lopez samen met David Guetta.

0: 1998 in Luton, Engeland. Hij leerde zichzelf gitaar en piano spelen en brak in 2022 door via TikTok. Op 6 februari 2026 bracht hij Drive Safe uit, een samenwerking met Niall Horan. Het nummer verscheen via Sony Music UK.
1: Flitsende 50, feitje.

De ruimsteen van Miles Smith en Neil Horan zat 9 weken genoteerd. En deze week ging de plaat weer ietsjes omhoog van 47 naar nummer 45. En daarvoor hadden we nummer 46, die kwam van de 49. En dat in de tweede week.

0: is de flitsende 50. Er zitten 50 kanjers voor je op een rij.
1: Nou, we zullen eventjes wat plaatjes voor je op een rij zetten. Nummer 44, die kwam van 42. Getting Girl, 10 weken staat Meken Trainer genoteerd. Een oude flitsschijf. 16 weken voor Dave samen met Thames en The Rain Dance. En die zakken van 36 naar nummer 43. Nummer 42, die komt van 40. Begin opnieuw naar 31 weken. En 16 weken staat Kamrad genoteerd met Be Mine. En die plaat die gaan we weer wel draaien voor je.

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, het eerste hoofddicht. Gaat van 15 naar 40. 50 vinden we van 43. Judith, een self-made woman in vijfde week. In 7 weken nu, Roxanne Hazes en Chaos Gedoofd op 49 vanuit 35 afkomstig. En daarmee dus gezakt. Eerste nieuw binnenkomer, Justin de Wild. Sirio, 48 nieuw. En 47 is voor Milo My Lucky Day, die ex-flits schrijft voor de 9e week in de lijst. 46 komt van 49, dat is gestegen voor Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. En 45 is van 47 afkomstig, is 9 weken genoteerd. Miles Smith, Neil Horn en Dry Safe. 44 is van 42. Getting Girl, Megan Trainor, ex-flits schrijft. Dave en Temps en Raindance zijn op 43. En 42, maar liefst 31 weken in de lijst, komt van 40. Bazaar, begin opnieuw. Kamrad, Be Mine, 37 vorige week, nu gezakt naar 41 in de 16e week. En 40 tot slot van het eerste overzicht van 28 weken notitie voor David Guetta, Teddy Swims, Tones and I en Gone, Gone, Gone.

Gone, Gone, Gone van David Guetta, Teddy Swims en Twans and I. 28 weken staat de plaat al genoteerd in de Frits in de 50. En deze week gaat hij hard terug van 27 naar nummer 40. En 39, dat is de eerste zittenblijver. Paul McCartney met zijn nieuwe single, een oude Frits schijf, Days We Left Behind.

Lunchline van Sarah Lennon. 21 weken zat ze genoteerd en ze gaat terug van 31 naar nummer 38. En op nummer 37, daar vinden we de nieuwe single van Olivia Rodrigo. En die heet Drop Dead.

Drop Dead. Drop Dead, Olivia Rodrigo. Deze week binnengekomen op nummer 37 en 36 is ook een nieuwkomer. De single van Kris Kros Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Met andere woorden, de flitschijf van vorige week. En dat nummer heet Zij Hoort Bij Mij.

Zij hoort bij mij. Jan Smit hoort hier samen met Frans Bauer en Chris Kols Amsterdam. Deze week binnengekomen op nummer 36. En dat was vorige week de flitsschijf. Een flitsschijf van 4 weken geleden. Die vinden we op nummer 35. Van 34 afkomstig. Hanne mee, samen met Bluff.

0: een flitsende 50-feitje.
1: Miles Obé is een single van het Franse duo Overbach en werd uitgebracht in 2025. Het nummer is geschreven door de leden Dorian Landuc en César de Rummel samen met meerdere songwriters en bevat vocalen van Julia Church. Overbach is actief sinds 2014 en brak internationaal door met eerdere hits. Met Miles Obé voegen zij een nieuwe samenwerking toe aan hun reeks losse releases.
0: Flitsende 50, feitje.

Malzoe van Offenbach zat 16 weken genoteerd en zakte deze week van 33 naar nummer 34. En ook nummer 33 is een zakker, maar dan van 23 afkomstig. 30 weken staat Real genoteerd en ze is nog steeds op zoek naar haar man.

0: Beerman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Ook betalingen via geldautomaten en Google Pay ondervonden hinder. Rond het eind van de ochtend namen de storingsmeldingen sterk toe. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. De banken bieden excuses aan voor het ongemak. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Volgens Israël gaat het om opvarenden die worden verdacht van illegale activiteiten. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. Eerder meldde de organisatie Global Summit Flotilla dat de overige activisten al waren vrijgelaten op Kreta. De twee overgebrachte activisten krijgen consulair bezoek terwijl ze worden ondervraagd. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling, 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. De 54-jarige vrouw zou in gevangenschap een hartaanval hebben gekregen en meerdere keren buiten bewustzijn zijn geraakt. Mohammadi zit sinds december vast. Haar familie stelt dat ze te laat medische zorg heeft gekregen en eist haar vrijlating. De activiste won 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten. Ze zit vast na kritiek op het Iraanse regime. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Zou je eigenlijk een veel makkelijker 06-nummer willen? Bijvoorbeeld voor je bedrijf of gewoon voor jezelf? Kijk dan eens op 06express.nl. Bij ons kies je uit meer dan 10.000 06-nummers. Overzet is makkelijk en daar helpen we je graag bij. Kies jouw nieuwe 06-nummer al vanaf 5 euro via 06express.nl.
16: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door de Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
22: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Goed zo.
24: Langstraat

0: Beauty and the Beast van Justin Bieber en Nicki Minaj. Deze week als hoogste nieuwkomer binnen op nummer 32.
1: Nieuw. In de flitsende 50.
2: Er is geen vuiltje aan de lucht, geen gezeur en geen zucht dan cheerio.
1: Nieuw.
3: De
4: maak haar blij,
5: want zij hoort bij mij. Ze loopt je zo weer voorbij.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
6: One's out, wiener. But I gotta keep an eye out for Selena.
7: Beauty and the Beast, beauty from the east. Beautiful confessions to the priest. Beast, beauty from the streets. Beetle get deceased every time beauty on the beat.
0: De nieuwkomers netjes op een rijtje gezet door onze Kees. Het Cheerio van de Justin the Wild kwam deze week binnen op nummer 48. Op nummer 37 hadden we Drop Dead van Olivia Rodrigo. En de flitschijf van vorige week kwam binnen op nummer 36. Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En de hoogste nieuwkomer, die heb je eigenlijk zo net al gehoord. Beauty and the Beast van Justin Bieber samen met Nicki Minaj. De hoogste nieuwkomer deze week op nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. Nummer 3.

Ja, ja, vorige week een verrassende top 3. Op nummer 3 vonden we So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Op nummer 2 van 1 afkomstig I Just Might van Bruno Mars. En vorige week naar nummer 1 gestegen Alex Warner met Fever Dream. En zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Nou, blijf gewoon de komende 2 uur luisteren. Ga je het antwoord vanzelf tegenkomen. Wij zakken nu weer verder naar onderen, naar nummer 31 van deze week. Daar vinden we Sombre.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30. Nu hier het volgende overzicht. 27 vorige week, nu 40 is Gone, Gone, Gone voor David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Paul McCartney, Days We Left Behind, vinden we op 39 van 39, blijft dus staan, 3 weken genoteerd. Sarah Larsson, Lush Life, 21 weken, 31 vorige week, gezakt met 7 plaatsen naar 38. Een nieuw binnenkomen nog eentje, voor Olivia Rodrigo, Drop Dead, 37. Nog een nieuwe op 36, Zij Cross Bij Mij, en dat is voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer, de Flitschijf. 34 vorige week, nu 35, 1 plaats gezakt voor Hanna May, Bluff en Ben Ik Niet Meer Bang. Dan 16 weken genoteerd, Offenbach, Miles Away, 33 naar 34. En 33 is van 23 afkomstig, gezakt dus Way in de 30e week, Where Is My Husband. Dan nog een nieuw binnenkomende, vierde, 32, Beauty and the Beat. En dat voor Justin Bieber en Nicki Minaj. Dan 31 van 26, Sander, 12 tot 12. En 30 komt van 36. En dat is iets wat gestegen in de derde week voor Fresh Kim en Laza, Bare Minimum.

Bar Medium vinden we op nummer 30 de Starboy. En die steken van de 36 in de derde week. Je hebt het net Erik horen vertellen. Dan de nummer 29. Die komt van 15, 29 weken voor Taylor Swift.

De Fate of Ophelia, 29 weken lang staat ze genoteerd in de flitsende 50. 12 weken daarvan heeft ze op nummer 1 gestaan. En nu zakt ze weg van 15 naar nummer 29. Met andere woorden, hard op weg naar de uitgang. Nummer 28 is een zittenblijver.

0: Station.
1: The Thing I Love van de mix van Nelly Kramer vinden we deze week op een nummer 28 in de flitsende 50. En ja, de plaat die is helaas gezakt. Dat is wel heel erg jammer. Hij staat er wel 9 weken genoteerd. De volgende, die staat 3 weken in de lijst. Vorige week 32, nu 27. Dominique Fiek met Baby Doll. I can't.

Baby Doll van Dominique Fieke vinden we op nummer 27 en 26. Dat is een plaat die 23 weken genoteerd staat in de flitsende 50. Vorige week stond hij nog 21. Sienna Spyro met Die on this Hill.

0: Nacht in Amsterdam van Bazaar staat 8 weken genoteerd. Het is een oude flitsschijf, maar de platen blijven deze week staan op een nummer 25. Nummer 24, dat is ook een zitten blijven voor de tweede keer dat we Dominique Fiek tegenkomen. Deze keer met het nummer White Keys.
1: I

Dominic Fiek met White Keys. Deze week vinden we de plaat op nummer 24. En ineens, hij is helaas te blijven staan in de zesde week. Woo! 5 weken staat deze genoteerd. Jelly Roll met I'm Good. En nu op 23. Oh,

0: I'm Good. Jenny Roll hoorde je 5 weken staan de plaat genoteerd. En deze week ging die omhoog van 30 naar nummer 23. 22 is de zakker van 19 afkomstig. Lil Kleine met Lijntje.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even wijden.
2: Jacques Chirac.

0: met op de zondeur.
1: Lil Kleine hoorde je samen met Milo. Laat het lukken. 8 weken zijn ze genoteerd en deze week zakte ze weg van 19 naar nummer 22. 21 komt van 14. Samuel Wilton en Uitslover. Ik ben de

0: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 tellen af, nu het volgende lijstje. 30 vinden we allereerst Fresh, Cam en Laza met Bare Minimum Starboy. Taylor Swift, The Fate Ophelia. We doen op 29 weken als ex nummer 1 op 29. En dat van 15. Dan 28 vorige week, 28 deze week blijven we staan. Max en Andy Grammer. In de 9e week The Fink, I Love. 27, vorige week 32, Dominic Fake. Derde week, Baby Doll. En 21 gaat naar 26, Shanna Spiro met Die on this Hill. 23 weken genoteerd. 25 van 25 is dus blijven staan. Nacht in Amsterdam, Bazaar ex-flitschijf, 8e week. En ook 24 blijft staan ten opzichte van vorige week, Dominic Fake en White Keys, 6e week. 13 naar 23 is wat gestegen voor Jelly Roll. En I'm Good in de 5e week. En 19 vorige week, nu 22, is wat gezakt. Dus Lille Kleine en Milo laat het lukken. 8e week, Lijntje. 21 van 14, Samuel Welten, Bankzitters en Uitsloven. Tot van dit nummer. Deze lijst is op 20 te vinden. Van 20 blijft te staan, Monique Smit. Ik wil je helemaal als ex-flitschrijver.

niet nodig van Fleming en Meutenjor. 18 weken zijn ze genoteerd en deze week gaan ze omlaag van 16 naar nummer 19. En dan nummer 18, nog een zakker van 17 afkomstig. En deze plaat die zat 10 weken genoteerd. Het is Maxime samen met Babette en hoe dan ook.

Kinderlijst en nu weg zakken ze van 17 naar nummer 18. Nou, we gaan er nog twee draaien dit uur. En nummer 17, dat is gelukkig weer gestegen. Van 22 afkomstig, 3 weken genoteerd. Another samen met 54 Ultra. Het nummer heet Talk to You.

Call to You, Another Futuring Ultra 54 staat er deze week op nummer 17 van 22 afkomstig. En de plaat die staat inmiddels 3 weken genoteerd. Nummer 16 is ook een stijger van 18 afkomstig. En de plaat die staat inmiddels al 13 weken genoteerd. Ik heb het dan over Robert van Hemert samen met Donnie. En het nummer heet Moet Dat Nou? Benny.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De Oekraïense president Zelensky heeft de Slovaakse premier Fico uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev. De twee spraken telefonisch over de relaties tussen hun landen na een recente energieruzie. Zelensky noemt het belangrijk dat Slowakije zijn steun uitspreekt voor Oekraïense EU-toetreding. De spanningen ontstonden eerder door de stilgevallen Russische olieleveringen via Oekraïne. Na de heropening van de beschadigde pijpleiding trok Slowakije zijn verzet tegen een EU-lening in. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Strijk werd bekend van programma's als Hartendieven en de Bank Giro Loterij Show. In de politiek stelde hij zich in 2006 kandidaat als lijsttrekker van D66, maar toen verloor hij van Alexander Pechtold. Later was hij nog actief bij Trots op Nederland van Rita Verdonk en het DPK van Hero Brinkman. Het afscheid van Strijk vindt plaats in besloten kring. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
12: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim, Putstraat 68 in Waalwijk.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker.

0: Yes, Girl, de nieuwe zinger van Bruno Mars, staat 2 weken genoteerd. Vorige week kwam die binnen op 29 en nu doorgestegen naar nummer 15.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50, nummer 3.

En dat was hij dan, de top 3 van vorige week. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Op nummer 3, op nummer 2, I Just Might van Bruno Mars. En de 4 for Dreams van Alex Warner ging vorige week van 2 naar nummer 1. Zou die nog steeds op nummer 1 staan? Ik weet het niet. Blijf lekker luisteren. Mijn favoriete plaat op het ogenblik is deze van Teddy Swims.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Vorige week kwam hij binnen op nummer 41. En nu doorgestegen de tweede week naar nummer 14. En het is een oude flitschijf. Op nummer 13, daar vinden we Sam Fender en Olivia Dean.
1: Now let go of everything I've heard.

Turn the Lights Off van Justin Jackstall en Jovi. Die vinden we deze week op nummer 12 van 11 komstig. Ik had wel verwacht dat de plaat de top 10 zou binnenkomen, maar dat is niet gebeurd. En dan op nummer 11 van 10, daar vinden we Bella Kay.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 naar nummer 10 is het volgende overzicht, het ene laatste overzicht. 20 vinden we in Monique Smit, Ik wil je helemaal. Flemming en Meteor, Niet nodig, 18e week op 19 te vinden van de nummer 16 afkomstig. 18 van 17 is Maxime Babette, 10e week hoe dan ook. En 17 van 22, Talk to You voor Enter en 54 Ultra in de derde week. 18 gaat naar 16, Robert van Hemert, Donnie, 13e week moet dat nou. En 29 stijgt met flinke stukken naar 15, Bruno Mars, Risk It All in de tweede week alweer. Nog een tweede week notering, voor komen ze binnen op 41. Teddy Swims en Mr. No at All, 14e weer. Dan 13, Rein Me In, voor Sam Fender en Olivia Dean in de 13e week. En 11 gaat naar 12, en dat is voor Justin, Dick, Staal en John. En Turn the Lights Off in de 12e week. 10, die komt van 10, gaat naar 11. Dat is Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It in de 7e week. En dan vinden we op nummer 10, en dat is dan weer van 5 afkomstig. Suzanne Freek, ex-lidschrijf, al.

Vorige week stonden ze inderdaad halverwege de top 10 van de flitsende 50. Maar nu zakken ze van 5 naar nummer 10 en dat in de zesde week. Nummer 9, die komt van 12. Hier is Bouza, Magnetic.

Open Light, en dat is dan de single van Taylor Swift. De plaat die staat inmiddels al 20 weken genoteerd. Het is er nou flitschijf. En deze week gaat ze alweer omhoog van 9 naar nummer 8. Maar ze heeft al eens een keer nummer 5 gestaan in de flitsende 50. Dan nummer 7 blijft in de 7e week op 7 staan. Harry Styles.

Homewrecker van Sombre staat deze week 10 weken genoteerd. En vorige week nog 8. En deze week doorgesteken naar nummer 6. 34 weken staat Olivia Dean genoteerd. En daarmee is zij de langst genoteerde.

Zoo van Shakira staat inmiddels 14 weken genoteerd in de Flits in de 50. En deze week is de plaat blijven staan op nummer 4. En daarvoor hadden we dan Man I Need van Olivia Dean, 34 weken genoteerd. En ze gaat weer omhoog van 6 naar nummer 5. Maar kijk eens wie er op nummer 3 staat. Daar vinden we Olivia Dean nog een keer, maar dan met So Easy.

So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, vinden we dan op nummer 3. Ze staat al 26 weken genoteerd. En ze kwam niet verder dan nummer 3 notering met deze plaat dan. Nummer 2, dat is een zitterblijver. 15 weken voor Bruno Mars.

0: Rodgers, Maarten, Bruno Mars, vinden we op nummer 2. Wat zou het dan deze week nummer 1 zijn?
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10. Nummer 9. Nummer 8.

0: is de flitsende 50.
1: Straks gaan we naar het laatste nummer 1. Luisteren eerst nu de nummers 10 tot op nummer 2. 10 komt van 5, halverwege Suzanne en Freek ex-flitsschijf. Bauza Magnetic op nummer 9 van 12, iets wat gestegen. 9 gaat naar 8, 1 plaats winst in de week voor Appalite en Taylor Swift. En 7 blijft 7, Harry Styles, 7e week American Girls. 8 gaat naar 6, 2 plaatsen winst voor Samba en Home Wrecker, 10e week. En wel is 34 weken in de lijst en ex nummer 1 is Olivia Dean. Man I Need op 5 komt van 6 in plaats winst. 4 blijft 4 voor Shakira en Zoo, 14e week. En Olivia Dean gaat van 3 naar 3, blijft dus staan met So Easy. Bruno Mars dan in de 15e week en ex nummer 1. Die blijft op 2 staan ten opzichte van vorige week.
0: Nummer 1.
2: En de nummer 1 die blijft ook staan ten opzichte van vorige week. Voor de tweede achtereen volgende week op nummer 1. Alex Horner met Forever Dream. Nou, dat was hij weer voor deze week. Volgende week doen we het weer graag dunnetjes over. En we hopen dat jij gaat stemmen en dat je dan ook weer luistert. Tot dan.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws.
8: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
9: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
10: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
14: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
15: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
14: Oh ja?
15: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
14: Klinkt goed.
16: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
17: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
18: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.

elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie, FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is in de buurt van het Brabantse Oorschot opnieuw brand ontstaan, maar die is inmiddels onder controle. In een natuurgebied laaide vanmiddag het vuur weer op, zo meldt de veiligheidsregio. De brandweer is vooral nog aan het nablussen en dat kan nog even duren. Volgens de hulpdiensten breidt het vuur zich niet verder uit. De afgelopen dagen waren er al meerdere branden in de regio, onder meer bij Middelbeers. Ook vlakbij op de Oorschotse Heide was eerder deze week brand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumud Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer. Vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
8: Langstraat FM.
9: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Lekker zomers begin van Peijs Platen praten met Ellie Medeiros uit 1987 en Abaila Calypso. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Peijs Platen praten op deze zaterdag de 2e mei. We zijn er tot aan 9 uur met gevarieerde muziek natuurlijk. Weer een nieuwe album van de maand. Daar ook weer de track van natuurlijk. En dan de cassetteagenda en in de 2e uur ook nog de partyagenda. En nog veel en veel meer leuke muziek. Terwijl de donkere wolken toch zich al een beetje beginnen samen te pakken. Want in het zuidoosten wordt het al behoorlijk donker. Maar goed, blijf er lekker bij Peijs Platen praten. Het is nu uit 2012, nieuw Shining. Can't make up my mind.

New Shining, Can't Make Up My Mind. Een mooi nummer uit 2012. Natalia in Brugelen, ja, hebben we lange tijd niks meer van gehoord. Kennen natuurlijk nog van de grote hit Torn. Maar ze heeft een mooie nieuwe single gemaakt, die heet Upside Down.

Nathalie in Brugglia. Ik heb ze ooit een keer live op zien treden. Dit was haar allernieuwste single Upside Down hier de Peizersplaten praten op Langstraat FM. En nu naar 1994 met Joshua Caddison. Kunnen we deze Jessie nog?

Joshua Kerr is een uit 1994 die welbekende Jesse. Het is vandaag trouwens ook internationale dag van het naakt tuinieren. Dus mocht je het tuintje nog niet gedaan hebben, dan is daar ook de mogelijkheid voor. Hè. Het regent nog niet, dus het kan nog. Hè. En als het gaat regenen, ja, dan krijg je gratis douche. Makkelijker kan het niet. Uit 2006 is dit Razorlight. Amerika.

Mooie nieuwe single van Fleur hoorde je. Je hoort nog steeds bij mij. Het volgende nummer, ja, de origineel, dat komt volgens mij uit 1972 van Jonathan King. Die haalde de grote nummer, of het top 10 uit mij. En Blue Sweat, die bracht het in 1974 opnieuw uit. Scoorde er wel wat minder mee, maar ook een leuke versie van deze Hooked on a Feeling.

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Alweer tijd geworden voor het album van de maand. Mij in dit programma Peters Platenparade. Nieuwe maand betekent een nieuw album van de maand. En ditmaal een zangeres die geboren is op 16 augustus 1980 in Milford. Dat is in de Verenigde Staten. Ze is actief sinds 1998 tot op dit moment. En brengt vooral pop. En is daarnaast ook nog singer-songwriter en pianiste. Ze heeft inmiddels haar 7e studioalbum uitgebracht. De release van dat album was op 17 april. En het album bevat 10 tracks. Ik heb het over niemand minder dan Vanessa Carlton. Haar nieuwste album heet Vels. En track 10 van het album, dat is de titeltrack Vels dus.

0: Vels, track 10 van het album Vels, het nieuwste album van Vanessa Carlton, het album van de maand mei in dit programma Peitsplaten praten. Nou, eens kijken dat de computer onderhand wil, want hij zit helemaal muur en muur vast alweer. Het is weer heel fijn. Even kijken wat we eraan kunnen doen. Helemaal niks, denk ik. Nee, ik denk dat we naar huis kunnen. Even kijken. Nou, dat gaat niet werken. Dat werkt niet. Dat werkt niet. Even kijken. Dat, die plaat wel dan van John Travolta, Grease Lightning. Ja, die doet het wel.
1: It's systematic. It's hydromatic. Why's Grease Lightning? Grease Lightning.

plaat die eigenlijk niet gepland stond, maar toch eventjes tussen loco kwam, stond Travolta en Grease Lightning. Maar goed, het werkt weer gelukkig, hè, als ik me dreig de boel naar buiten te gooien. Hè. Fairground Attraction, perfect.

grote hit in 1988 voor Fairground Attraction, deze Perfect. En kennen we deze nog? Past er zeker wel. Uit 1998 alweer. The Lighthouse Family en High.

mooie Nederlandstalige versie van Meatloaf. Inderdaad, daar ken je het nummer van It's All Coming Back To Me Now. Patricia hoorde je terug bij Af. En het is niet haar allereerste single. Nee, nee, ze heeft er al veel meer uitgebracht. Want ik zie al zelfs van 2020 en 2023 nummers. 2019 zelfs al op haar Spotify. Dus nee, ze heeft meer nummers uitgebracht. We gaan in elk geval eventjes flink stevige tegenaan met deze van Pretty Reckless uit 2021. Hier is Dead by Rock'n'Roll.

0: Death by Rock and Roll. Pretty Reckless hoor je nummer uit 2021 alweer.
1: Beters platenparade, concertagenda.
0: In de laatste tijd voor de concertagenda voor de komende week. Vanavond in de lijst in Waalwijk. René van Wegberg en Shanna Hewitt. Tezamen met het Noordpoolorkest met muziek van Barbara Streisand. Treden op in de Rabozaal. En vanavond in de Main van 013 in Tilburg. Danny Vera is helemaal uitverkocht. Vanavond in de Mensen Breda, Slow Pilot met de muziek van Jeff Buckley in de grote zaal. En vanavond in het Willem II Poppodium in het Bos, Emanuele Pellegrini Trio in de Foyer Cassettezaal. Vanavond in de Lievekampenos, Bandeville met muziek van Willy DeVille in de Rabozaal. En vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Elle Coves in Club 9 is uitverkocht. Ook vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Nobu in Cloud 9, ook dat is uitverkocht. En ook vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Blautsen in zaal Hertz, ook dat is uitverkocht. Ook nog vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Ploegendienst in zaal Pandora. En ook vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Glenn Hansart in de grote zaal, ook dat is uitverkocht. En dan ook nog vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Main Street in zaal Ronda, ook dat is uitverkocht. De zondag 3 mei in de lijst in Waalwijk, Gerard van Maasakkers treedt op in de Rabozaal. En morgen zondag 3 mei in de Hall of Fame in Tilburg. Warlord of Colossus. En morgen zondag 3 mei in de Mes in Breda. Great Lake Swimmers tezamen met Portland in de kleine zaal. Ook dat is uitverkocht. Morgen zondag 3 mei ook nog in de Mes in Breda. Erik Vloeimans treedt op in de grote zaal. En morgen zondag 3 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Chris Akker, Northcoat en Rachel Beeman in Club 9. Morgen zondag 3 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Paradox Jazz Orchestra tezamen met Paolo Fresu in Cloud 9, dat is in de middag. En ook morgen zondag 3 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Solens in zaal Pandora. Ook nog morgen in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Glenn Hansart in de grote zaal. En dan ook nog in Tivoli Vredenburg in Utrecht, nog een concert van Main Street in zaal Ronda. Ook deze avond is uitverkocht. De maandag 4 mei, wederom in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Ruben and the Dark in Club 9. Ook maandag 4 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Zee Ibarra in Cloud 9. En maandag 4 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Sylvana Estrada in zaal Hertz is uitverkocht. Ook nog maandag 4 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Christopher Cross in grote zaal, ook dat is uitverkocht. En dan ook nog maandag 4 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Son Mieux in zaal Ronda, ook dat is uitverkocht. Dinsdag 5 mei, wederom in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Son Mieux nog een keer in zaal Ronda, ook deze avond is uitverkocht. Woensdag 6 mei in de Lievekampenos, Kala en Kalakni Brothers in de grote zaal. En woensdag 6 mei in Theater Markant Maas rusten nu de Stef Bos en Band in de theaterzaal. Woensdag 6 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Bo Stalog in Club 9. Ook woensdag 6 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Parker Millsap in de Cloud 9. Woensdag 6 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Sommy Jeuks nog een keer in zaal Ronda. Ook deze avond is wederom uitverkocht. De donderdag 7 mei in de Leest in Waalwijk, Philip Elan in de kleine zaal. En donderdag 7 mei in Paradox in Tilburg, Cordovas. Donderdag 7 mei in de Hall of Fame in Tilburg, Great 2. En donderdag 7 mei in zaal Next van 013 in Tilburg, Elle ten Damme. Donderdag 7 mei in de Mes in Breda, Lee Rye en Chels in de kleine zaal. En donderdag 7 mei in het Willem II Poppodium in Den Bosch, Tamara van Es en Iman in de kleine zaal. Donderdag 7 mei in Theater aan de Parade in Den Bosch, Blautsen in de Pleinzaal. En donderdag 7 mei in Altstad in Eindhoven, Punt Judith en de Toegift. En donderdag 7 mei in Café Wilhelmina in Eindhoven, Willy Kellerslaai. Donderdag 7 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Torbjörn Riesager en Black Tornado in Cloud 9. En donderdag 7 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Five Great Guitars in zaal Hertz. Donderdag 7 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Sven en Matthijs in de grote zaal. En donderdag 7 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Tina Riewen in zaal Ronda. Dat is uitverkocht. Tot slot nog de vrijdag 8 mei in de Leest in Waalwijk, de Fortnite Suns met The Best of Creedence Clearwater Revival in de Rabozaal. En vrijdag 8 mei in de Hall of Fame in Tilburg, Joets. Vrijdag 8 mei in de Mes in Breda, Bureau van de Change in de kleine zaal. En vrijdag 8 mei ook in de Mes in Breda, de Fun Loving Criminals en Thomas Donker in de grote zaal is uitverkocht. Vrijdag 8 mei in Theater aan de Parade in de Bos, Legendary Albums met de Beast Boys Best in de Casinozaal, dat is uitverkocht. En vrijdag 8 mei in de Evenaar in Eindhoven, Root Riders featuring Ali Mo met Tribute to Bob Marley in de grote zaal. Vrijdag 8 mei in de Lievekampenos, Maria de Fatima in de Rabozaal. En vrijdag 8 mei in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Ida in Cloud 9 is uitverkocht. Vrijdag 8 mei ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Dilana Smit in zaal Hertz. Vrijdag 8 mei in Tivoli, Vredenburg en Utrecht ook nog. Hermano in zaal Pandora is uitverkocht. Vrijdag 8 mei ook nog in Tivoli, Vredenburg en Utrecht. Fischer Z in de grote zaal is uitverkocht. En tot slot vrijdag 8 mei in Tivoli, Vredenburg en Utrecht. Scott Bradley's Postmodern Jukebox in zaal Ronda. Dat waren ze, de concerten voor de komende week. En deze staan dus vrijdag in de Mers in Breda. En tevens de laatste plaat van het eerste uur van Peitsche Platenparade. The Fun Loving Criminals. En de Fun Loving Criminal, nummer van hen uit 1996. Tot zo.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. De VS wil met de sancties de inkomsten van Iran beperken. Maar China noemt ze in strijd met het internationaal recht en wijst ze af. Het is een opvallende stap in de spanningen tussen beide landen. President Trump reist later deze maand nog naar China voor overleg met Xi Jinping. Bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
3: Goed zo.
7: Langstraat FM. Peters Platenparade met Peter Sterrenburg.

Sunita scoorde leuk hit met Toy Boy in 1987. En dit was de voorloper daarvan uit 1986. So Much Show aan het begin van het tweede uur van Peintjes Platenparade. Op deze zaterdag, de 2e mei. Tot 9 uur. Nog veel meer leuke muziek voor je klaarstaan. En natuurlijk ook de partyagenda staan nog te wachten. Wat dacht je van deze? Van een jaartje geleden. Die Buster. Tezamen met Peter Rusman. José Alves. En Kaalo Show. Hier is La Vida. Lekkere zomerse klanken. Deze warme zaterdagavond.

Die was er, Peter Gusman, José Alves en Kaala Show, hoor je. La Vida van jaartje geleden alweer. Kennen we Alexandra Stan nog, onder andere van Mr. Sexo Beat. Inderdaad, ze heeft een nieuwe single gemaakt samen met Val Haber. Die heet No Sleep.

Chet Jackson. Ja, inderdaad. Here the Drummer Get Wicked uit 1990. En dit is Klaus Badelt. Terug naar 2006 weer. Met Here's a Pirate. Ken je die film nog? Inderdaad, vast en zeker wel. Dit is de Tiësto remix.

Niet alleen een lekker nummer deze van Klaus Baldelt in de Tiësto remix. He's a Pirate. Schijnt ook nog een goede film te zijn geweest. Ik heb hem nooit gezien. Nee, ik ben niet zo'n filmkijker, maar wel een leuke plaat in elk geval. Dit is de nieuwe Miss Montreal. Die heet Schuilen.

Miss Montreal, leuke nieuwe single die heet Schuilen hier bij het platenpraat op Langstraat FM. En nu naar 1977. Met de welbekende van Joe Tex. Ain't gonna bump no more with no big fat woman.

Akemat featuring Rani. Leuke nieuwe single. I Love Life. Dan zullen we teruggaan naar 1981. Met lekker oude disco funk klassieker. Van Evasions en All Wrapped Up.

Deze is uit 1981, all wrapped up. Dat zijn de Gamma Freaks. Uit 1999. Down, down, down.

Down, down, down. Jorden de Gamba Freaks uit 1999. Tessa June heeft een leuke nieuwe single uitgebracht. Die heet De Achterbank. Ja, het is maar net wat je wil, hè.

0: mijn hart op de achterbank.
1: Eventjes op de achterbank met Tessa June, haar allernieuwste single. Van een jaartje geleden komt deze van Tripolism, samen met de Avocar Double Dot. Groove on.

0: Tripolism, tezamen met Avagar Talodot en Groove On van een jaartje geleden dus.
1: Peters Platenparade Partyagenda.
0: Ja, als je dat dan zo hoort, dan krijg je het zin om op stap te gaan. Zo eens kijken waar we vanavond lekker op stap kunnen gaan. Het is vrij rustig in de clubs, maar ja, natuurlijk de festivals zijn ook alweer begonnen. In elk geval wel een leuk feestje, al wat om 8 uur is begonnen in de Heuvel Gallery in Tilburg. Het heet de Stiletto Club en duurt tot 3 uur vannacht. Met daar Miss Dragon, Benji en San Sebastian. Dan Move in Club Puma in Utrecht vanaf 11 uur tot 4 uur in de ochtend. Met daar Afi, Dauda Djagne, Doc Felix, Gijs Pierre, Guus Noordijk, Monto, Pieter van der Knaap ook daar. Dan ook zoals elke week Brainwash Escape Club Amsterdam vanaf 11 uur vanavond tot 5 uur in de ochtend. Met vandaag Ramundo, Thomas Hensbroek, Secret Floor, MC Heids en in de andere zaal vind je ook nog Lozado. En tenslotte nog een lekker technofeestje in Basis in Utrecht vanaf 11 uur tot 6 uur in de ochtend met daar Slin en Targno. Dat waren ze enkele leuke feesten voor deze zaterdag de 2e mei. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs in Nederland. Als je op stap gaat wens ik je veel stapplezier toe.

Daft Punk, wat hebben ze vele mooie platen gemaakt. Onder andere deze Harder, Better, Faster, Stronger kwam uit 2008 alweer. Vorige week toen had ik gezegd in Dance Factory dat 1979 een goed muziekjaar was. Nou, denk je, uit dat jaar komt ook deze van Michael Jackson. Don't stop till you get enough.

grote hit van Michael Jackson in 1979, Don't Stop Till You Get Enough. En als je dan inmiddels op de Facebookpagina van Peetje Platenpraten kijkt, dan zie je dat je nu een heet sausje krijgt. Hot Sauce, de nieuwe Miss Monique. Samen met Capuchon en Gerald Z.

Miss Monique Capuchon en Girazet en Hot Sauce. En zo kwamen we weer aan het einde van deze aflevering Peits Platenpraat hier op Langstraat FM. Zometeen de herhaling van Dance Factory tussen 9 en 11 uur. En daarna tussen 11 en 12 ook nog And the Beat Goes On. Kortom, je zaterdagavond kan niet stuk bij Langstraat FM. Wil je de playlist van dit programma nalezen? Dat kan. Hij is inmiddels al verschenen op de Facebookpagina van Peits Platenpraat. Kun je gelijk een reactie kwijt. We sluiten af met de nieuwe van Wantiga. Die heet Tonight. Ga je een fijne voorzetting van de week wensen. En graag tot volgende week zaterdag. Dan hoop ik weer bij je terug te zijn tussen 7 en 9. Met een nieuwe aflevering van dit programma Peits Platenpraat. Tot dan!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De brandweer zet bij de natuurbrand bij Weert en Budel een nieuwe tactiek in. Voor het eerst worden speciale handcrews ingezet op moeilijk bereikbare plekken. En die teams bestrijden het vuur met handgereedschap waar voertuigen niet kunnen komen. Ondertussen nemen de brandweerlieden uit Utrecht het werk over van de helpende Franse en Duitse collega's. Er zijn nog verschillende hotspots waar de vlammen snel kunnen oplaaien. De brand ontstond donderdag bij een militair oefenterrein bij Weert en Budel. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. En bultrug Timmy heeft nu een eerste signaal gestuurd en zwemt de goede kant op. Zo'n 7 uur na zijn vrijlating in open zee kwam de tracker tot leven. Eerder was er nog geen contact, mogelijk door een slecht netwerk. Timmy lijkt nu richting Noord-Noorwegen of IJsland te trekken. Toch zijn experts bezorgd over zijn gezondheid en de aanwezigheid van een visnet in zijn bek. De overlevingskansen van Timmy worden voorlopig nog laag ingeschat. De walvis werd vanochtend vrijgelaten en stootte al snel een waterfontein uit. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang.

0: het is weer donderdagavond. En je luistert naar Langstraat FM. Die lekkere 106.8 in de FM-band. 105.7 als je wat verder naar beneden woont, richting Heusen. En kijk je, luister je via de televisie, dan kan dat via Ziggo, kanaal 917. En heb je KPN, dan is dat kanaal 1042. En verder ook overal natuurlijk in de wijde omtrek op DAB+. Het is maar dat je het weet, hè. Ik zeg goedenavond op deze donderdag voor de mensen die alleen in de herhaling luisteren. Die heb je er ook bij. Die hebben bijvoorbeeld avonddienst op donderdag of zo. En die kunnen dan niet luisteren. Tussen 9 en 11 wordt het herhaald, hè. Zaterdagavond, zo is het maar net.
1: Hi, this is Divine. And I want you all to stop now and listen to my new single, Shake It Up.
0: Ja, en ik had het op de Facebookpagina van Dance Factory al aangekondigd met wat foto's erbij van deze markante man, Divine. Niet meer onder ons helaas. Maar wat hebben we leuke gesprekken gehad toen. En ja, hij heeft ook nog wat chinantjes ingesproken voor mij natuurlijk. Dus ga er even van genieten. Het was destijds, zoals je hoorde aan de jingle, zijn nieuwe single.

0: hebben we nog een leuke anekdote over deze plaat, dat weet je. Er was een maxi-single in de handel en daar zie je Divine op staan, uiteraard. Met zijn dikke, blote armen. En op zijn rechterarm heeft hij dan een puist zitten. Dat ziet er echt heel ranzig uit. En toen heeft de platenmaatschappij Break Records besloten om die plaat uit te brengen met een pleistertje. Dat plakt ze gewoon handmatig over dat puistje op de platenhoes. Ja, en als je die dan had, die versie met de originele pleister, dan had je toch al iets in huis. Eric G die zit breed uit te lachen, want die heeft hem nog steeds thuis.
1: Ja, hij komt er met de pleister. Ja.
0: Ja, ik had hem ook, maar ja, zoals vaak gezegd, alles verkocht voor drie knaken en een bosje contra, zullen we maar zeggen. Een lousy €400 voor 3.000-4.000 maxi-singles. Ja, ik heb er nog steeds spijt van als haar op mijn hoofd. Dit was natuurlijk geproduceerd door Bobby Orlando. Het heette Shake It Up. En daarvoor trouwens, Thelma Houston, hè, met Don't Leave Me This Way.
2: Welcome to the Disco Summer.
0: Ja, het is nog niet echt zomer, maar we hebben toch fijne dagen achter de rug al, hè? Met fijne zonnige dagen kun je weer een beetje tennen, hè, achter in je tuintje. En dat doet me dan toch een beetje denken aan deze zomerse klanken van Van McCoy en zijn Soul City Symphony. En wat een fijne plaat is dit. Ga er even lekker voor zitten. René van der Meer is bij je tot 9 uur. En daarna weer Dion Vugst natuurlijk. Doe de hand op.

0: fantastisch. Van McCoy en de Soul City Symphony. En je hoorde natuurlijk onmiskenbaar de Hustle.
1: Dance Factory. We are here, 'cause you were there.
0: Ja, je moet er even over nadenken over deze. Wij zijn hier omdat jullie daar waren. Ja, vroeger, terug in de tijd, daar gaat het over. Ja. En toen hebben we ook heel wat schoenzooltjes versleten op de dansvloeren door heel Nederland heen op deze plaat. Het was een monsterhit. Ze begonnen met een instrumentaaltje, dance, dance, dance. En daarachter kwam deze. Lekker origineel ook, Get Dancing. Ja. Maar wel een fijne plaat uit 1979 van de Bombers. En we draaien hem met heel veel liefde en plezier hier op de donderdag CQ zaterdagavond op Langstraat FM.
1: It's 1979. It's Renee time.

0: rhythm of the box, better than golden thought. Come with me, baby, you'll feel a thrill. I'm on my way to freak out there. I got something to lay on you. You'll scream for your mama and the police too. You'll like it, you'll like it for sure. Make no mistake, take it, you'll be back for more. You better read my label, cause I'm 100 proof. When the juice gets loose, it'll blow you to the roof. Don't care if I do die.
1: Ah, dat waren Jocko, Rhythm Talk. En dat was toch wel bijzonder toen dat uitkwam eigenlijk, ja. De volgende plaat die we gaan draaien, daar heeft Erik Gielissen, Eric G, nog wat leuks over te vertellen. Kom er maar in, Erik. Kom maar.
2: Hey René, goedenavond. Ja, dat klopt. Hoe heet het wat je hebt op de draaitafel liggen? Tom Brown, Funkin' for Jamaica. En iedereen kan natuurlijk die videoclip denk ik nog wel herinneren.
1: Ja, zeker.
2: En die is eigenlijk gemaakt door Avro Topop. Toen deze plaat op nummer 1 stond in Nederland, toen had Advisser contact gezocht met Tom Brown. En die zegt van ja, je moet naar Nederland komen voor het opnemen van een clip. Waarop Tom Brown heel simpel zei van, nou meneer Visser, kom jij met je crew maar naar Amerika? Want ik kom echt niet naar Nederland. Dus de clip die wij allemaal kennen is gemaakt door Advisser van Avro Topop.
1: Had hij ook een Avro Topop t-shirt aan toen? Want,
2: Nee, dat had hij niet.
1: Dat kwam wel eens vaker voor. Er kwam een clipje van, volgens mij de Poppies ook. Die stonden ergens in Frankrijk, Parijs denk ik. Allemaal Avro Topop shirtje aan, maar ook Barry White. Die stond samen in een videoclip met zijn lieftallige echtgenote Glow Dean White. En die had ook een shirt aan. Ja, Barry niet, maar zijn vrouw wel. Want zijn maat hadden ze niet bij Avro Topop. Nee. Goed, Tom Brown dus. Erik had het er al over. Het album heet Love Approach. En van die, ja, we draaien natuurlijk de grootste hit die hij ooit gehad heeft, denk ik. En waar Erik het ook zojuist over had. Funkin' for Jamaica. En deze plaat, die staat altijd toch wel garant voor een volle dansvloer als je ergens aan het draaien bent. Daarom, eens? Ja. Eens, 100%.

Tom Brown was dat van zijn album Love Approach. Funkin' for Jamaica uit 1980 kwam dat jaar. Dit zijn de Emotions. En ik moet altijd even spieken. Of het nou I of you is, maar het is I Should Be Dancing. Ja. Want je had ook nog You Should Be Dancing, hè, van de Bee Gees. Maar dit is toch echt I Should Be Dancing.

0: Lekker hoor, deze. Ik maak het nu twee keer mee. Ik zal het gewoon eerlijk zeggen dat ik al begin te lullen dat de microfoon nog dicht staat. Wat waren ze, die Emotions en I Should Be Dancing. Het draait hier op Langstraat FM. FM 106.8, Ziggo kanaal 917 en KPN 1042.
1: Dit is Dance Factory met René, René van der Meer. Dance Factory.
0: We hebben een lekkere plaat op de draaitafels liggen hoor. Disc Charge, zo heet het album van de Boys Town Gang, waar onder andere ook Can't Take My Eyes Off of You op staat. Die gaat ook de komende weken, maanden nog wel eens een keertje voorbij komen hier op Langstraat FM. Dance Factory, daar luister je naar op de donderdagavond en de herhaling op de zaterdagavond. Dus we zijn de weg niet kwijt als je soms een beetje in verwarring bent als je op zaterdagavond luistert. Nee, we noemen het gewoon beide. En dit vond ik een hele leuke plaat, ook heel erg toepasselijk. Het was een hitje in de clubs. Hij is nooit officieel uitgebracht, volgens mij. Maar het is wel lekker. En de titel spreekt boekdelen. Het gaat over de Disco Kicks. Nou, die hadden we allemaal vroeger, hoor, die Disco Kicks. Lekker snel plaatje. De vaart zit er goed in. Ga er maar eens voor zitten.

The Boys Sound Gang, Disco Kicks van het album Discharge. Verder gaan we met een film die ook iedereen kent. Niet zo populair als Saturday Night Fever, maar wel heel erg leuk. Thank God It's Friday.

als we dan zo op de klok kijken, dan gaat het toch wel snel. En dan zit het er alweer bijna op, nog een stief kwartiertje. En we moeten nog even een R&B en hip-hop classic draaien. En die gaat er nu aankomen. Rex and Effect. De Rumshaker hebben we gekozen deze week als R&B, hip-hop, rap classic, wat je maar wilt, ja.

Rex on Effect, de Rump Shaker als rap en hip-hop classic voor deze week. Open up that door, you call the freak. En je hebt overal de freaks voor, dat blijkt wel. Dus heb je ook mensen ja, die freaken op toiletten. Closet Freak, hier is video. Speciaal voor Johan Duivestroot op verzoek

joh, je hebt er weer een nieuwe maat bij, hoor. Onze Erik is helemaal gek van die keuzes van jou iedere week. Met die... Hoe zeg je dat altijd, Erik? Over die bas? Nou weet je het niet. Video. En Closet Freak, was wat voor hier in de studio. Closet, wat betekent dat nou? Want ik had het over een toilet. Maar wij zeiden vroeger altijd... moest ik van mijn moeder een pak closetpapier meenemen. En toen stond er ook bij, we hebben dat even gegoogeld. Ja, closet is natuurlijk een kast. Maar in het Nederlands wordt dat ook wel eens gebruikt als een synoniem voor play of toilet. Zo stond het letterlijk online. Goeie keuze nogmaals. Het is alweer bijna 9 uur, dus we gaan er gewoon er eentje pakken. Een ware klassieker. En die draaien we dan speciaal voor alle dames die luisteren momenteel naar Langstraat FM. Waarom? Gewoon omdat dit over dames gaat. First Be a Woman.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat FM.
10: We were there.
9: Dance, dance, dance. Dance Factory.
11: And now for my next number. DJ S. I'd like to return to the classics.

0: Ja, ik zou hem het liefst gewoon lekker een uurtje draaien, ja. Michael, ik was gisteren bij de film. Ik kan je vertellen wat een knaller is dat, zeg. Die Javar Jackson, jongens. Die doet daar echt hele leuke trucjes, hoor. Hey. Ho. Ja, wat een film. Het is echt feel good van A tot Z. Het is een beetje eenzijdig, dat klopt. Maar jongens, als je gewoon even leuke tijd wil hebben, lekkere muziek wil luisteren en bekijken, dan is het gewoon heel erg de moeite waard. En een leuk feitje vond ik vooral in deze film, dat in Beat It werd er nog even gerefereerd aan Van Halen. En dat is leuk, want Eddie Van Halen, ja, die doet de gitaarsolo op die plaat.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance Factory.
0: Ja, Eddie Van Halen doet de gitaarsolo. En dat deed hij helemaal kosteloos. Hij werd gebeld door Quincy Jones. En hij heeft gelijk weer opgehangen. Hij dacht, Quincy Jones, ik word weer eens een keer voor de gek gehouden. Nou, dat weet hij niet. En Quincy zei, nee, het is echt, ik kom even naar de studio. Nou, er stond Michael en ze hadden dus een gitarist nodig voor die solo in Beat It. Nou, Eddie pakt zijn gitaar, hij zet hem in één keer op. Was meteen in één keer klaar, iedereen super enthousiast. En Quincy zei, we moeten even een contractje doen. Ah, zei Eddie, hoeft helemaal niet, joh. Ik vond het gewoon heel even leuk om in de studio te zijn met jullie. Ik ga lekker weer naar huis en ja, bekijk het maar. Man, fijn man. Eddie Van Halen. Leuk dat ze dat in de film nog even aangehaald hebben. Dat vind ik dan toch grote klasse. En we zijn bij Dance Factory. René zat er het eerste uur heerlijk in, moet ik zeggen. Wat een lekkere platen, René. Dankjewel weer, man. Ja, en wij gaan gewoon lekker verder met platen van een label zoals West End. Wat dacht je hiervan? Glazen, let me feel your heartbeat.

Ja, een van die lekkere platen die Robbie Koster mee heeft genomen. Uit Parijs. Een van die maxi's waar Eric G zo benieuwd naar was. Hij zegt, daar, die moet je een keer draaien. Er gaat geen belletje rinkelen. Maar dit was er één van. Dit was Glass met Let Me Feel Your Heartbeat, Erik. Eric G in de studio, gezellig. Het is weer jouw disco donderdagavond, maar dat kan ook jouw disco zaterdagavond zijn. Het ligt er een beetje aan wanneer je luistert.

I'll Be Around. En waar komt dat ook alweer bekend van voor? Heerlijke cover natuurlijk. Donderdagavond, Langstraat FM. We zijn er nog tot 10 uur of op zaterdag 11 uur.

0: Ja, we horen nog maar weinig van deze Usher. Of ik moet me daar helemaal sterk in vergissen. Dat zou natuurlijk zomaar waar kunnen zijn. Het origineel was van de Spinners, I'll Be Around. En dat klinkt gewoon lekker R&B. Het lijkt een beetje op de rap en hip-hop classic die René het eerste uur draaide. Ja, ik ben benieuwd waar die deze week mee komt. Do it to me. En dat doen we natuurlijk. Luister maar weer eens even. En luister vooral lekker mee, hè. Op Ziggo kanaal 917 bijvoorbeeld. Lekker gewoon via je televisie. KPN kan ook. 10.042 is daar. Of 1042 is daar de frequentie. 10.000 is een beetje veel. Dan weten ze ons nooit meer te vinden.
1: Hebben we zoveel kanalen?
0: Ja, ja.

Zoveel kanalen, ja. Nou ja, goed. Ja, dat brengt mij bij Hurley Johnson Jr. Do It. Ja, ook een van die lekkere platen uit Paris. Vive la France. En wat zijn we weer lekker bezig.

Ja, echt de lekkere classics hoor je hier op jouw disco donderdagavond. Op jouw Langstraat FM. Ja, en wil je kaartjes winnen voor een leuk event? Dat kan. Want 9 mei is Soul City in Eindhoven. Dat komt steeds dichterbij. Het is een heel simpel verhaal. Je stuurt gewoon je appje met Soul naar 06 21 21 32 10. Dat is 21 21 32 10. En dan kan jij een lekkere avond gaan beleven. Met heerlijke live muziek. En dat gebeurt allemaal in Eindhoven. Ketelhuis op de Grote Beek. En ben daarbij, want Something Fresh, dat is de band waar ik het over heb. Zelf draai ik ook nog een plaatje, dat is fijn, hè? Ja, dat kan gewoon. Oh, jongens, luister eens aan. Ik draaide hem een paar weken geleden ook al. En het is zo'n lekkere versie. Die eerste versie is wat kalig en altijd wat lastig te draaien, vind ik, in een programma. Maar deze klinkt vet, vol en funky. En Uncle Charlie Wilson, die draaien we gewoon helemaal graag in dit programma. Het was een ander geluid in die begin jaren 80. Het was het geluid van de Gap Band. Early in the morning.

Everything's gonna be alright. Ja, ik sta hier partij met platen gaan. Jezus Christus. Of God Almighty. Ja, ja. Wat een plaat, jongens. Oh, ik krijg gewoon kippenvel van deze heerlijke Gap Band. Ja, wat een fijne muziek op jouw radio. En wat is de DJ lekker in zijn element, al zeg ik het zelf. Ja, dat was René ook al het eerste uur. Hoe kan het bestaan? Fijn, hè? Ja, en dit is een klein voorproefje wat je 9 mei kunt verwachten. Soul City in Eindhoven. We gaan even wat draaien. Het leuke is, we begonnen met Michael natuurlijk. Met 3 maal doordraai. 3 lekkere platen van de Jacksons. En dat gaan we weer doen. We hebben weer een kleine keer, een kleine 3 maal doordraai in deze studio vanavond. We starten lekker af met... We beginnen lekker met Jimmy Bo Horn. En dan gaan we lekker door naar van allerlei andere lekkere muziek. Dus ga even lekker achterover zitten. Geniet van de komende 12 minuten in de mix.

0: Ja, en dat zijn ze wel, de echte classics. The Rockers Revenge, Walking on Sunshine. En wat klonk dat destijds vet op die dansvloertjes overal. En wat klonk het vooral ook heel erg vet in de studio. Laten we eerlijk zijn, hè, Eric G. Hoe is het?
1: Ja, goed, Darion. Het is goed met mij, dank je.
0: Ja, fijn. Fijn om te horen. Altijd goed om te horen dat het lekker gaat met Eric G. Hij is in de house en hij heeft dus weer iets meegenomen van een producer, DJ of een artiest uit deze tijd met de sound van toen. Wat heb je bij, Erik?
1: Nou, ik heb dit keer Point 5 meegenomen. Point 5 is... Donald Smit, ook die draait onder het label van Snoop Dogg, Death Row. En je weet, we zijn alweer 2 jaar geleden naar Oktober Londen geweest, in de 013. Ook die staat onder contract van Death Row. Maar goed, deze Point 5. Het grappige daarvan is, deze man heeft zelf is CEO van een platenlabel, van Halftime Records. Maar nu werkzaam met Snoop Dogg. En je hoort Just Keep Moving. We about to get off onto this brand new Point 5.

0: Yeah. Keep it moving, y'all.
1: Ja, je hoort het nog even.
0: You're inside the Death Row Review.
1: Ja, je hoort.
0: 187.4.
1: Ja, ik weet het namelijk wel veel. Snoop Dogg. Ja, Snoop Dogg nog even aan het einde van deze plaat. Lekker. Eric G zat dus in de Death Row mood. Het label van Snoop Dogg. En ja, Oktober London was de eerste R&B artiest die daarop tekende. En dit was dus Point 5. Erik, dankjewel, man. Wat een fijne plaat. Ja, hebben we nog meer platen in de studio eigenlijk? Ik mag het toch hopen? Ja, ik hoor gelukkig een geluidje. Fijn. Ja, kijk eens aan. Wie daar nog even de dansfabriek komt binnenlopen. De dansvloer is nog even gevuld. Maar heel eventjes hoor. De deuren gaan dadelijk weer sluiten voor een weekje. Of je moet zaterdag lekker aan terugluisteren zijn. Lekker hè? Die schoonzus van Narada, Michael Walden. Die kennen we natuurlijk allemaal. Hij werkte samen met Whitney Houston, Aretha Franklin en hij maakte veel hits. Maar zijn schoonzusje, Wanda Walden, die maakte ook deze heerlijke classic.

Ja, een van die lekkere import classics. Zo tussen al dat lekkere disco geweld. Tussen al die dance classics uit die tijd. En zo houden we de balans een beetje lekker in het programma. Op Elektra Records. En dan moeten we meteen aan Patrice Russian denken. Was dit Walda Walden? Ja, zeker. Ha, hoor eens aan, het geluid, het gejuich. Ja, die staat daar in de hoek te spelen. Ah, die 27 oktober te beluisteren in Brussel. En hij was afgelopen editie op Coachella. Kijk dat eens even naar op YouTube. Hij heeft een message from the stars en wij zeggen tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Goed zo.
9: Langstraat FM.
10: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. We have ignition. Strap in.
11: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
12: Please welcome Mr. D.
13: Here we go.
14: Dance Factory.

Yeah.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Na ruim een maand van droogte trekken er nu regen- en onweersbuien over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor hagel tot 2 centimeter en stevige windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel, behalve in het noorden en noordoosten. Door de droge grond kan er lokaal snel wateroverlast ontstaan, doordat die grond het water niet opneemt. In Nijmegen werd een eredivisie voetbalwedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook het blussen van een natuurbrand in Budel moest worden gestaakt vanwege dat felle onweer. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS. En volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld. Maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden. Sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang luisteren.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang.